0: Grote Morrel. Midden in Toverland staat een prachtig huis met een hoge toren. Het is het huis van de tovenaar Simsalabuik en de lieve heks Hocus Pocus. Zij zijn de papa en mama van Toos Toverhoed, die ook in het huis woont. Ook Morrel het zwijntje heeft er zijn plekje. Hij is ooit op de wereld getoverd door Hocus Pocus, zodat Toos altijd iemand heeft om mee te spelen. Op een dag komen Toos en Morrel hongerig thuis. Ze hebben lang in Toverland gespeeld en enorme trek in iets lekkers. Simsalabuik zit op zijn tapijt onder de boom voor het huis. Hij schenkt een glaasje bier voor zichzelf in en heeft een dikke boterham in zijn hand.
1: Papa, wij hebben ook honger, zegt Toos. Heb je wat te eten voor ons?
2: Ach, ik zit net zo lekker, zegt Simsalabuik. Haal even wat bij je moeder, wil je?
0: Hij neemt een stevige hap van zijn boterham. Toos en Morrel lopen het huis in en beklimmen de torentrap. Meestal is mama Hocus Pocus in de torenkamer te vinden. Daar brouwt ze haar geheimzinnige heksendrankjes.
1: Jouw vader kan beter boterhammen eten dan toveren, lacht Morrel.
2: Ha, kan hij eigenlijk wel toveren?
0: Toos kijkt haar vriendje aan.
2: Natuurlijk kan hij dat. Papa is een heel goede tovenaar.
1: Nou, ik heb hem anders nog nooit zien toveren, sputtert Morrel.
2: Ja, met biertjes en boterhammen toveren, dat kan hij wel.
1: Mijn papa heeft geweldig veel toverkracht hoor, zegt Toos. En daarbij heeft hij een vliegend tapijt en... Hé, waar is mama?
0: Ze zijn nu boven in de torenkamer en zien dat mama Hocus Pocus niet thuis is. De kamer staat helemaal vol met potjes en pannetjes, flesjes en kannetjes. Aan het plafond hangen geurige kruiden en boven het vuur pruttelt een grote ketel.
2: Het ruikt hier heerlijk!
0: Morrel likt zijn lippen af en loopt naar de ketel.
2: Dat ziet er lekker uit, zeg!
1: Niet aankomen hoor, zegt Toos.
0: Maar Morrel pakt de grote lepel die in de ketel staat en brengt die naar zijn mond.
1: Niet doen, roept Toos.
2: Maar het is al te laat.
1: Slurp!
0: Het hongerige zwijntje heeft dan een flinke slok op.
1: Nou Morrel, ik hoop voor jou dat het gewone soep is hoor.
0: Toos draait zich om en loopt naar het raam om te kijken of haar moeder er misschien al aankomt.
1: Tuurlijk is het soep, zegt Morrel.
0: En hij neemt nog een slok.
1: Dat proef ik toch. Het is lekker, en ik...
2: Auw!
0: Verbaasd kijkt hij omhoog.
2: Ik stoot per ongeluk mijn hoofd tegen die balk.
0: Dan wil hij een derde slok nemen.
2: Krijg nou wat, roept Morrel uit. Is die ketel gekrompen?
0: Toos kijkt om en schrikt zich een ongeluk.
1: De ketel is niet gekrompen, maar Morrel is opeens... heel groot geworden. En hij groeit en hij groeit. Oh jee, Morrel! Je hebt groeisoep gedronken.
3: Groeisoep? Wat is dat nou weer?
1: Bromt Morrel met een zware stem. Dat gebruikt mama om haar kruiden sneller te laten groeien. Oh jee! Oh, wat moeten we doen?
0: Toos zwaait wild met haar armen.
3: Nou... Mooi is dat,
1: roept Morrel.
0: Hij staat gebogen in de kamer, met zijn rug tegen het plafond. Maar alles aan hem groeit gewoon door. Zijn billen duwen de tafel omver, flesjes vallen kapot op de grond, een plank met boeken klettert van de muur.
3: Toos, help!
1: Brult het reuzenzwijn met een overdovende stem.
3: Ik wil niet zo groot zijn!
0: Maar het heksenkind is de trap al afgerend.
1: Papa! Papa, kom snel! Morrel heeft groeisoep gedronken!
0: Nog nooit was Toos zo snel beneden. Ze holt naar buiten. Daar heeft Simsalabuik net zijn boterham op.

tovenaar razendsnel naar de reusachtige morrel toe. Oh, help me toch, buldert de arme morrel, die alsmaar groter wordt. Shazam, shazim, shazam, schreeuwt Simsalabuik, terwijl hij met zijn wijsvinger naar morrel wijst. Vanaf de grond ziet Toos hoe een bliksemstraal uit haar vaders vingers schiet. Flits! Boom! Met een knal is de grote morrel verdwenen en valt het dak terug op de toren. Plotseling is alles weer normaal. De tovenaar vliegt het torenraam binnen. Toos holt de trap weer op. Boven ziet ze dat morrel er gewoon uitziet. Dan zit hij een beetje stilletjes voor zich uit te staren. Op de grond, tussen de scherven. De kamer is één grote bende. Simsalabuik zwaait met zijn arm en mompelt een nieuwe toverspreuk. Op slag vliegen alle potjes en boeken weer terug op de planken. De scherven worden weer flesjes en de tafel schuift op zijn plaats. De kamer ziet eruit alsof er niets gebeurd is. Ha, dat hebben we ook weer gehad, lacht Simsalabuik. Komen jullie zo beneden maar een boterhammetje smeren? Dat lijkt me wat veiliger. Hij loopt de trap af met het opgerolde tapijt onder zijn arm. Ho, morrel, snikt Toos en ze valt haar vriendje in de armen. Je hebt me laten schrikken, grote sufferd. Groot? Morrel kijkt naar zichzelf. Gelukkig niet meer zo heel groot, lacht hij. Wat kan jouw vader goed toveren, zeg. Het is maar dat je het weet, fluistert Toos. En ze geeft hem nog een hele dikke knuffel.

Hallo, lieve kinderen. Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: huisje. Van adderhuid tot rattenkruid. Wie lust er nog een slok?
1: Zeg, heks, slechte kok.

0: Au, sorry. Maar dat ben ik helemaal niet.
1: Ezel, ben jij het niet zo?
2: Ik, nee hoor, echt niet.
3: Zeg, ik zie misschien niet meer zo goed op mijn oude dag. Maar ik hoor wel dat dat gezegd...

0: Dat gesnurk, lieve kinderen, dat bleek van een groot mens te zijn. Maar er kwamen nooit grote mensen in het sprookjesbos. Roodkapje en Klein Duimpje konden hun ogen niet geloven. Midden in het sprookjesbos lag er een echt mens te slapen. Al snel ging het grote nieuws het hele sprookjesbos door.
1: Hallo, lieve vrienden, habt ihr mich erkannt? Hier ist der gute Geist vom Taunuswunderland.
2: Herzlich willkommen und reicht mir eure Hand. Wir nehmen euch jetzt mit.
3: Let's go!
2: Ins Taunuswunderland.

jij beleeft, ben ik er. En als je daarna over al die avonturen vertelt, ben ik er ook. Maar beleef die avonturen dan ook. Leef, Lindertje, leef.